0: Total Tank en Carwash Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Carwash Station Anaert. Always on the road.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Op zoek naar maatwerk voor uw mobile home of caravan? Bij Deniwol vindt u matrassen op maat en modieuze oplossingen. Profiteer van onze zomersolden in juli en augustus.
0: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
0: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
1: Enjoy.
0: De ene hit na de andere.

0: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Familie Radio.
1: Enjoy FM.

0: jaar Albert Heijn Merchten. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchten in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchten is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchten@outlook.be. Albert Heijn Merchten, Dendermondse straat 15.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Familieradio Enjoy FM.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach. Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
2: Familieradio en Joy FM.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Enjoy FM. Your daily dose of enjoyment.

0: Met een bril van Optiek Maggie oogt u goed en kijkt u beter. Maar een bril is als een auto. Je moet hem geregeld poetsen en goed onderhouden. Bij Optiek Maggie vind je al het nodige materiaal. Poetsdoekjes, sprays of een brillenbad om je bril te reinigen. Ook leuke accessoires om je bril op te pimpen. Met een coole ketting, koordje of een hip etui ter bescherming. Geef je ogen de kost bij Optiek Maggie. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem. Kom eens langs. We zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of kijk op www.optiekmagie.be.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.

0: komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
1: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u.
1: Neem contact op met Enjoy.
0: Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 75 75 77. And take your chance.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Enjoy FM.

0: alweer een hit. Op Familie Radio. Enjoy. Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25. Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio Enjoy FM.
0: Familieradio
2: Enjoy FM.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio Enjoy FM.

Vijf jaar Albert Heijn Merchtem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media.

0: Media of mail ahmerchtum@outlook.be. Albert Heijn Merchtum, Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
2: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah.
2: Dan hebben wij de oplossing.
5: De oplossing.
2: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u.
6: Neem contact op met Enjoy.
2: Mail naar info@familieradio-enjoy.be.
3: Of bel 0473 25 75 27.
2: And take your chance.
7: Familie Radio Enjoy
3: FM.
7: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de do-it-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be. Of bel 02 57 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
1: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: Adviseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Familieradio.
1: Enjoy FM.

0: waardevolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be. Of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107. Of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren. Uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
0: Familie Radio en Joy FM.
3: Goedemorgen.

0: garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt, of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. Info at familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Enjoy FM.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Total Tank en Kawas Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawas Station Anaert. Always on the road. Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing.
3: De oplossing.
1: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio.nl.

0: enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. And take your chance.
1: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio.
1: Enjoy.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25. Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: song. Wij spelen alle hits.
1: Van Familie Radio.
0: Enjoy FM.
2: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Op zoek naar maatwerk voor uw mobile home of caravan? Bij Deniwol vindt u matrassen op maat en modieuze oplossingen. Profiteer van onze zomersolden in juli en augustus.
3: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: Familie Radio en Joy FM.
0: Goedemorgen.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit. Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierigemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
0: Familie Radio Enjoy
1: FM.
0: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Vijf jaar Albert Heijn merkt hem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn merkt hem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn merkt hem. Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: Enjoy FM. Your daily dose of enjoyment.

0: Daily Radio, Enjoy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel. Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy FM.

0: vertrouwen. Dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt. Met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. Dat hebben deze mensen alvast begrepen.
4: Ik voel me hier gewoon zalig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
5: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan. Zo zal het nog altijd blijven.
3: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Huyts.
6: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden. Maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
3: Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan had Infantino al ingetrokken, maar verschillende landen vroegen zijn ontslag. Het bestuur blijft hem dus steunen. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
2: Familie Radio Enjoy FM.
0: Goedemorgen.

0: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

0: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be. Of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107. Of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren. Uw partner in stijlvolle oplossingen. Total Tank & Car Wash Station Anhaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze car wash service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Car Wash Station Anhaert.
0: Always on the road. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052-57-87-17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Enjoy.
0: De ene hit na de andere.

0: garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.de. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat, dat schrijft de Standaard. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
4: We zien vandaag dat heel wat anonieme trollen dikwijls mensen belagen op sociale media en er dan ook van uitgaan dat hen niks kwalijk kan worden genomen. Dus wij gaan met influencers werken die ook eigenlijk aangeven dat als je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op online media, of je wordt bijvoorbeeld aangevallen, dan kan je altijd stappen ondernemen.
3: Wie te maken krijgt met online haat kan binnenkort ook de identiteit van zijn belager opvragen. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppenhuis.
5: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden, maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
3: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. En in Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
6: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
7: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het nog altijd blijven.
3: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
8: Familie Radio Enjoy FM.
9: Goedemorgen.

0: Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.merten-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Op zoek naar maatwerk voor uw mobile home of caravan? Bij Deniwol vindt u matrassen op maat en modieuze oplossingen. Profiteer van onze zomersolden in juli en augustus.
2: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah.
2: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.

0: Albert Heijn merkt hem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn merkt hem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn merkt hem. Dendermondse straat 15. Wat is de lekkere van
1: Albert Heijn? Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Familieradio Enjoy. FM.

0: Familie Radio, Enjoy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: Familie Radio, Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Met een bril van Optiek Maggie oogt u goed en kijkt u beter. Maar een bril is als een auto. Je moet hem geregeld poetsen en goed onderhouden. Bij Optiek Maggie vind je al het nodige materiaal. Poetsdoekjes, sprays of een brillenbad om je bril te reinigen. Ook leuke accessoires om je bril op te pimpen met een coole ketting, koordje of een hip etui ter bescherming. Geef je ogen de kost bij Optiek Maggie. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem. Kom eens langs. We zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of kijk op www.optiekmagie.be.
0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio Enjoy FM. Take a chance.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Philips Motors, Bosch Car Service op de Kleinte Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Familieradio en Joy FM.
4: Goedemorgen.

0: Total Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voor verpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
0: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00 32. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of één van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475-2468-96 of 0496-5153-97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Familie Radio Enjoy FM.

0: kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be. Of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07. Of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren. Uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanoverstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
3: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

0: 41.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: 87.8 en 105.3 FM. Familieradio Enjoy FM.

0: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen, in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
4: De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Maar er is ook steun voor slachtoffers, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
5: We moeten er echt voor zorgen dat anonieme online haat uit de wereld gaat. En daar hebben we een wet voor gestemd die er eigenlijk voor zorgt dat de ombudsdienst Telecom anonieme accounts eigenlijk doet stopzetten door eigenlijk de anonimiteit op te heffen.
4: Om zo gerichter daders aan te pakken. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. In Antwerpen is gisteravond de Pride begonnen, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap onder de aandacht te brengen. En dat is nodig, zegt deze bezoeker.
6: Ik vind het heel maf om te constateren dat we terug stappen achteruit aan het zetten zijn. Ik merk dat als ik buiten kom, dat het wel gewoon garantie is dat er mensen kijken of iets roepen of iets zeggen. Of noem maar op, online ook. Het is heel voelbaar, niet alleen bij mezelf, bij heel veel van mijn vrienden en de cijfers liegen er niet om. Dus voilà, we gaan een keer ons stem laten horen hier.
4: De Pride duurt nog tot en met zondag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
7: Familie Radio Enjoy FM.
8: Goedemorgen.

0: Vijf jaar Albert Heijn Merchten. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchten in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchten is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchten@outlook.be. Albert Heijn Merchten, Dendermondse straat 15.
1: Wat is er lekkere van Albert Heijn?
2: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver.
3: Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
4: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchten. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Op zoek naar maatwerk voor uw mobile home of caravan? Bij Deniwol vindt u matrassen op maat en modieuze oplossingen. Profiteer van onze zomersolden in juli en augustus.
5: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
6: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
5: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
7: Oeh, yeah.
5: Dan hebben wij de oplossing.
8: De oplossing.
5: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. And take your chance.
9: Familie Radio. Enjoy FM.
10: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
11: Nou?
10: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
11: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
10: Nou?

spelen alle hits van Familie Radio. Enjoy!

0: 18, 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
1: Met een bril van Optiek Maggie oogt u goed en kijkt u beter. Maar een bril is als een auto. Je moet hem geregeld poetsen en goed onderhouden. Bij Optiek Maggie vind je al het nodige materiaal. Poetsdoekjes, sprays of een brillenbad om je bril te reinigen. Ook leuke accessoires om je bril op te pimpen met een coole ketting, koordje of een hip etui ter bescherming. Geef je ogen de kost bij Optiek Maggie. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem. Kom eens langs. We zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of kijk op www.optiekmagie.be.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
3: Het cursiefje.
4: Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws.
3: Het cursiefje
4: valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be.
3: Het cursiefje.
4: Onombonden, streekgebonden.
0: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
5: Enjoy FM. Your daily dose of enjoyment.

0: Total Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Familie Radio Enjoy FM.
2: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: vertrouwen. Dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio en Joy FM.
0: Goedemorgen.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

0: Adviseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: Familieradio. Enjoy FM.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052-35-74-85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters, Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be.

0: www.toonzaal.be of bezoek de Toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
1: Oeh, yeah.
0: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
2: Familie Radio Enjoy
0: FM.
2: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Zin in een overheerlijke pizza?
3: Oh yeah.
2: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggen. Houd op Wijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Familie Radio Enjoy FM.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierigemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
4: De KLJ van Balen heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Ze waren op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg. Burgemeester Sophie Leijsen.
5: Zij hebben daarop de politie gecontacteerd en daarop is een arrestatie gevolgd van iemand die geen directe link heeft met de KLJ hier in Balen. Wat zegt die leiding? Heel begrijpelijk. Dit incident heeft een erg grote invloed op ons welzijn. Wij willen hier eigenlijk niet meer blijven. Wij willen ons kamp zo snel mogelijk beëindigen.
4: De leden waren niet betrokken bij het incident. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
6: Ik wil vanuitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
4: En dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
0: Familie Radio Enjoy FM.
1: Goedemiddag. Yeah.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Op zoek naar maatwerk voor uw mobile home of caravan? Bij Deniwol vindt u matrassen op maat en modieuze oplossingen. Profiteer van onze zomersolden in juli en augustus.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
4: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Zaterdag 8 augustus, Garfield's Trophy, recreatief softvoetbaltoernooi, de Merchtemse Cats, Sportcomplex Den Doorn, vanaf 10 uur daar. 1986 was er deze Aha, I've Been Losing You.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden. Familieradio. Enjoy FM.

0: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Familieradio Enjoy FM.

Het is 26 jaar geleden, deze Vanessa Amorosi. Absolutely everybody. Dinsdag 11 augustus, conversatietafels Marchtem. Het gaat allemaal door in de Auguste Boekhuis van 14 tot 15.30 uur. En Cafetaria Terlinde van 18 uur tot 19.30 uur.

0: is van 7 jaar geleden.
1: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.
0: 22 minuutjes voor 1 geworden met deze van Bob Sinclair en Kiza. I can wait.

Dit weekend Fabriekstraat herleeft het café Het Bierhuis Dorpwijk. Vrijdag om 18 uur barbecue, 25 euro inschrijven, verplicht. En om 20 uur optreden van Dirk Dalen, zaterdag 8 augustus. Van 14 tot 18 uur country, vanaf 18 uur Gina, Liaro, Heidi, Mike Rondy en om 22 uur Saloon. Zondag 9 augustus om 14 uur optredens van Claude, Dananti en Dieter Vra. Gratis inkom daar. En trouwens, als je stukken wilt eten, daar is een foodtruck aanwezig. En wij terug naar 1997 met deze van Gala.

0: Met een bril van Optiek Magie oogt u goed en kijkt u beter. Maar een bril is als een auto. Je moet hem geregeld poetsen en goed onderhouden. Bij Optiek Magie vind je al het nodige materiaal. Poetsdoekjes, sprays of een brillenbad om je bril te reinigen. Ook leuke accessoires om je bril op te pimpen. Met een coole ketting, koordje of een hip etui ter bescherming. Geef je ogen de kost bij Optiek Magie. Optiek Magie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem. Kom eens langs. We zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of kijk op www.optiekmagie.be.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10 te Steenhuffel. Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onombonden, streekgebonden.
2: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah!

geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.

9 augustus is het Girly Event. Het gaat allemaal door bij Bloemen van Praat. Als je meer wil weten, bloemenvanpraat@gmail.com daar. Loving Spoonful, Summer in the City. Ja, mag je wel zeggen. My house on fire. En de vakantie is al over de helft. Bijna school.

0: 18 augustus. Bloedinzamelingen gaat allemaal door in de vieze school te Wolverton. Organisatie van Rode Kruis Meisse Wemmel. House on fire.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
4: Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
5: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen. Is er eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
4: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
3: Familie Radio Enjoy FM.
1: Goedemiddag.

Baby Rexha samen met David Guetta, Sad Girls. Ah, dat kan niet. We zullen er een muziekje voor spelen. Zondag 9 augustus bij haar concert Oleksandra Makarova van 18 tot 19 uur. Daarvoor moeten we het in het centrum van Meissen zijn natuurlijk. Enjoy FM, your daily dose of enjoyment. Het is er het weer voor.

KWB Kermis. Vrijdag 14 augustus, 30ste KWB Corrida. 18 uur kinderjogging, 18 uur 30 jogging, 3 of 6 kilometer. Om 19 uur 30 Corrida 12. Corrida 12 kilometer. En dat komt dan aan in de sporthal. Zondag 16 augustus van 10 tot 24 uur kermisterras. De dikke bloemenwedstrijd Springkasteel van

0: KWW Kermis, dinsdag 18 augustus, 10 uur Jaarmarktterras, 11 uur sfeermuziek van DJ Eddy, 14 uur 30 concert Jeugdharmonie, 20 uur optreden Demi Sek, aansluitend optreden Duke, Boost en Soundcheck, dagelijks boterhammen en een springkasteel daar aanwezig. Uit 1983 deze van Nena, 99 Loefballons.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Familieradio.
1: Enjoy FM.

Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem. Meer

0: 45. Total Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voor verpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier en is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerdagijsemans@outlook.com. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Familie Radio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
2: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of

0: zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
3: Philips Motors, Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van 250 euro. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
4: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Wij spelen alle hits
0: van Familieradio Enjoy FM.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanoverstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel-restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel-restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Familieradio en Joy FM.
4: Goedemiddag.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationsstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
4: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, ontstoppen van leidingen en rioleringen, het kaarsen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
2: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Op zoek naar maatwerk voor uw mobile home of caravan? Bij Deniwol vindt u matrassen op maat en modieuze oplossingen. Profiteer van onze zomersolden in juli en augustus.
3: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: Wij spelen alle hits van Familieradio. Enjoy FM.

0: Vijf jaar Albert Heijn merkt hem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn merkt hem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn merkt hem. Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
2: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
3: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
4: Enjoy FM. Your daily dose of enjoyment.

0: Met een bril van Optiek Maggie oogt u goed en kijkt u beter. Maar een bril is als een auto. Je moet hem geregeld poetsen en goed onderhouden. Bij Optiek Maggie vind je al het nodige materiaal. Poetsdoekjes, sprays of een brillenbad om je bril te reinigen. Ook leuke accessoires om je bril op te pimpen met een coole ketting, koordje of een hip etui ter bescherming. Geef je ogen de kost bij Optiek Maggie. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem. Kom eens langs. We zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of kijk op www.optiekmagie.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: Er is nog veel onduidelijkheid over het stopgezette kamp van de KLJ uit Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stop te zetten na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
4: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
3: Er zou één persoon opgepakt zijn, die zou niet bij de KLJ zelf horen. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar wil er voorlopig niks over kwijt. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is nu toch weer opgeleid, dat meldt de brandweer daar. Die heeft meteen verschillende ploegen ingezet om het vuur te blussen en te voorkomen dat de brandhaard uitbreidt. De natuurbrand was maandag al uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. Nu zijn de vlammen dus toch opnieuw opgeleid. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp voorkomen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie, dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd ook een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is een terreuronderzoek geopend. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
5: Familie Radio Enjoy FM.
0: Goedemiddag.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Hebt u al gehoord van G-Signs? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Signs. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Signs zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Signs bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Signs Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Signs, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gsigns.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Signs zet de puntjes altijd op de i.
3: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

0: 5141.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
1: Total Tank & Car Wash Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze car wash service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank & Car Wash Station Anaert. Always on the road.
2: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00 32. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.de. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
4: Familieradio Enjoy
1: FM. 1, 2, 1.

0: stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk
0: vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanoverstraat 71 in Opwijk. Bel 052-35-74-85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
3: Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
4: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
0: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach. Philips Motors, Bosch Car Service op de Kleinte Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: Familie Radio en Joy FM.
2: Goedemiddag.

0: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertens bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
4: Familie Radio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationsstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Op zoek naar maatwerk voor uw mobile home of caravan? Bij Deniwol vindt u matrassen op maat en modieuze oplossingen. Profiteer van onze zomersolden in juli en augustus. Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierigemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Familie Radio Enjoy FM.

0: Fietser Gonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar Gerda Gijsemans at outlook.com. Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenheuvel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenheuvel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
0: 87.8 en 105.3 FM. Familieradio.

0: voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be. Met een bril van Optiek Maggie oogt u goed en kijkt u beter. Maar een bril is als een auto. Je moet hem geregeld poetsen en goed onderhouden. Bij Optiek Maggie vind je al het nodige materiaal. Poetsdoekjes, sprays of een brillenbad om je bril te reinigen. Ook leuke accessoires om je bril op te pimpen met een coole ketting, koordje of een hip etui ter bescherming. Geef je ogen de kost bij Optiek Maggie. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem. Kom eens langs. We zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of kijk op www.optiekmagie.be.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werken wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook een miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou één persoon opgepakt zijn, journaliste Rosalie Pieters.
4: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat, waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is, dus dat dit niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats.
3: Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen, nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil Agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
5: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt. En waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
3: De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. De vlammen waren nu opnieuw opgeleid. De brandweer blijft er wel alert. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer één kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. En zevenkampster Nafi Thiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Thiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Thiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. En ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
6: Familie Radio Enjoy FM.
0: Goedemiddag.

0: garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt, of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah.
2: Dan hebben wij de oplossing.
5: De oplossing.
2: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u.
5: Neem contact op met Enjoy.
2: Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 77. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden.
6: Familieradio.
2: Enjoy FM.

0: Total Tank en Kawa-station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
0: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.

0: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Oh yeah.
1: Kom naar Pizza Heat.
3: Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel.
1: Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur.
3: Bel ons op 052 50 40 40.
1: Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be.
3: Wij leveren snel en vers
1: in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen.
3: Haal jij je pizza liever zelf af?
1: Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen.
3: En op maandag is het feest.
1: Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts €8.
3: Een pizza medium
1: voor €10.
3: Of een pizza large
1: voor €12.
4: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt? Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Familie Radio Enjoy FM.

0: waardevolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk
0: vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst prijzen exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzalen in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
3: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
4: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
5: De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats en heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselotte Aerts.
6: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn, dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonden ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
5: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen, nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil het agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
7: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
5: De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld, met ook heel wat valse informatie, onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt hulp aan de regering in Madrid. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt-het-vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt-het-vuren. En een dubbelslag voor de Nederlander Bart Lemme in de Ronde van Polen. Hij was de sterkste in de vierde etappe op een aankomst bergop en wordt ook de nieuwe leider. De Italiaan Christian Scaroni werd tweede, de Fransman Axel Laurens eindigde derde. De rit werd ook een half uur geneutraliseerd na een massale valpartij. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
1: Familie Radio Enjoy FM.
8: Goedenavond.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertis bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertis Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertis-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
4: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
5: De leukste muziek voor alle leeftijden.
6: Familieradio.
5: Enjoy FM.

0: De vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet, vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier en is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerda.gijsemans@outlook.com.
0: Met een bril van Optiek Maggie oogt u goed en kijkt u beter. Maar een bril is als een auto. Je moet hem geregeld poetsen en goed onderhouden. Bij Optiek Maggie vind je al het nodige materiaal. Poetsdoekjes, sprays of een brillenbad om je bril te reinigen. Ook leuke accessoires om je bril op te pimpen met een coole ketting, koordje of een hip etui ter bescherming. Geef je ogen de kost bij Optiek Maggie. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem. Kom eens langs. We zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of kijk op www.optiekmagie.be. Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Op zoek naar maatwerk voor uw mobile home of caravan? Bij Deniwol vindt u matrassen op maat en modieuze oplossingen. Profiteer van onze zomersolden in juli en augustus.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.

0: zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio Enjoy FM.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Total Tank en Kawa Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaard. Always on the road.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: Familie Radio en Joy FM.
0: Goedenavond.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
1: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah!
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 77. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden. Familieradio. Enjoy FM. Dun dun.

0: Het Cursiefje.
1: Dat zijn 4 edities
0: met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje
1: valt 11 keer per jaar gratis in uw bus.
0: En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onombonden, streekgebonden.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio Enjoy FM.

0: Lanceer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: Familieradio Enjoy. FM.

0: zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
4: Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zette het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
5: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
4: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. En de boycott tegen FIFA-baas Gianni Infantino en alle competities die de FIFA organiseert is nog steeds van kracht. Dat zegt de Europese voetbalbond UEFA aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om de aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat het plan niet doorgaat, maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Familie Radio Enjoy FM.
6: Goedenavond.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85. Of mail naar tom@vtmotors.be. Of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: Familie Radio Enjoy.

0: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Total Tank en Kawas Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawas Station Anaard.
2: Always on the road.
1: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing.
4: De oplossing.
1: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be
2: of bel 0473 25 75 27.
1: And take your chance.
0: Familie Radio Enjoy
1: FM.
5: De leukste muziek voor alle

0: Vijf jaar Albert Heijn merkt hem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn merkt hem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn merkt hem. Dendermondse straat 15.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118, te Merchtem, 052 25 04 25.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
3: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
0: Familie Radio en Joy FM.
4: Goedenavond.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio. Enjoy.

Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: 30. Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
1: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt, of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: Familie Radio Enjoy FM.

0: Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Op zoek naar maatwerk voor uw mobile home of caravan? Bij Deniwol vindt u matrassen op maat en modieuze oplossingen. Profiteer van onze zomersolden in juli en augustus.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio Enjoy FM.

0: een bril van Optiek Maggie oogt u goed en kijkt u beter. Maar een bril is als een auto. Je moet hem geregeld poetsen en goed onderhouden. Bij Optiek Maggie vind je al het nodige materiaal. Poetsdoekjes, sprays of een brillenbad om je bril te reinigen. Ook leuke accessoires om je bril op te pimpen met een coole ketting, koordje of een hip etui ter bescherming. Geef je ogen de kost bij Optiek Maggie. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem. Kom eens langs. We zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of kijk op www.optiekmagie.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio en Joy FM.
3: Altijd een hit.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanoverstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
4: Familieradio.
1: Enjoy FM.

0: stations, but only one hub.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Familie Radio.
1: Enjoy FM.

0: Total Tank en Kawa-station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.

Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerk.nl.

0: orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Alweer een hit op
4: Familie Radio Enjoy.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00 32. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.de. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
2: Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
0: Familieradio Enjoy. FM.

0: u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertens bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
2: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
3: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzalen in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren,
2: uw partner in stijlvolle oplossingen.
4: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
4: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u.
1: Neem contact op met Enjoy.
0: Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 75 27. And take your chance.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Enjoy FM.

Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit.

0: kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Op zoek naar maatwerk voor uw mobile home of caravan? Bij Deniwol vindt u matrassen op maat en modieuze oplossingen. Profiteer van onze zomersolden in juli en augustus.
1: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

41. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Alweer een hit op Familie Radio. Enjoy.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio en Joy FM.
3: Altijd een hit.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Total Tank en Kawas Station Anaart is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawas Station Anaart. Always on the road. Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio en Joy FM.
0: Wij spelen alle hits
1: van Familie Radio en Joy FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Familie Radio.
1: Enjoy FM.

0: Met een bril van Optiek Magie oogt u goed en kijkt u beter. Maar een bril is als een auto. Je moet hem geregeld poetsen en goed onderhouden. Bij Optiek Magie vind je al het nodige materiaal. Poetsdoekjes, sprays of een brillenbad om je bril te reinigen. Ook leuke accessoires om je bril op te pimpen met een coole ketting, koordje of een hip etui ter bescherming. Geef je ogen de kost bij Optiek Magie. Optiek Magie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem. Kom eens langs. We zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of kijk op www.optiekmagie.be.
1: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om

geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 75 75 27. And take your chance. Familieradio Enjoy FM.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit. Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio en Joy FM.
0: Altijd een hit.

0: garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt, of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Ah, yeah.
1: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan.

40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenheuvel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes. Familie Radio Enjoy FM.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy.

0: stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
3: Wij spelen alle hits
1: van Familie Radio.
3: Enjoy
1: FM.

je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: 41. Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: Familie Radio
2: en Joy FM.